van hoop, nie veel gevra. Een belofte wat God aan ons ook maak. Een belofte wat ons vandag nog draagt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

En dit was hierdie week se 11de posisie en dit gaan aan Arnie Jordaan met lig bly lig een plek af beweeg. Kom ons kyk na die top 20 in samenvatting, die eerste 10 treffers dat ons reeds nou afgehandel.

Irene Louise van Wyk constant in haar celebrities laas week met Sal Jy Wil Jy. Is dit tyd om in hierdie week se top 3 treffers in te beweeg? In die derde posisie 5 plekke al beweeg Christyn met Ek Kom Jou Haal.

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Hallo? Wie is daar? Is John Dirker?
2: Hot Lips.
1: Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
3: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Dirker, net hier op die skatkis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dis die kyk dan wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbokke groot word. Is dag en keer aan de stormer wat losloop. Die tyd komt die kant, maar hy sak stik die kant. Die burak moeg die stormer pak om blind zijn. Die Jacques wil beet zijn, dan

niet stram was. Natje aan de pilliers, vindig in die lijn af. Een vaste schram, dan looi ons die pillen. Niet zo spoilen, ja, dan druk ons verhullen. Dis die stomers in die lekke provins. Dis die kijk dan wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Is daar een keer aan de stomer wat losloopt.

zijn magie weer. En zachte stram, je gaat onder een veer. Stomme, stomme staart, het schimpje. Stomme, stomme, dat is het draai alweer.

Yes. 'N paar boodskappe wat deurgekom het, hier is enetjie wat sê, Lolo speel asseblief Hearts of My Heart van en Mozambique, my nou, baie dankie. Nou, ek gaan kyk as ek dit op die speelhuis vir jou kan sit daar. John het laat weet, slegte nie, Stormers het verloor 2011, en dan sê Louise, hier so vir ons, sy sê, radio wat was een riksaggies aangehaad, van die manne het rugby hier gekyk in die braai area, en een heerlijke T-bone steak, broek en baie kaartappel en een eier op die steak gehad vir die manne, en een tomatie en eier slaai ook nog. Mooi bly, lekker dag verder, kom van Louise. Nou Louise, dit klink somme heerlijk, dit klink heerlijk. Kilmer het ook laat weet, fulltime score, Leinster 20 en 11 vir die Stormers. Maar nou ja, dit is amper tyd vir my om jou te groet, nog so 3 liekies, dan kom ek terug en dan gaan ek jou groet, maar ek sê jou so lang baie, baie dankie vir ieder en elk wat saam met my gekeier het vanavond. Jou muziek is nog op die speelhuis.

staat met de windpomp in my hart. My voete is al seer geloop, my bene is al sat. Daar spottels in die teerpad, daar's diefstal op ons plaas. Nou soek ek maar net vrede in my hart, hoor ek

Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

zal je weer zoen. Ah. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

bit of luck. My heart is uit my bors geskeer. A deel van my is weggevat.

Engels er voor mij. In Ierland en het droom, kom een hengel en die Engels er voor mij. Dus alles.

0: Luister FM.
1: Ik promise jou, hier is een wijnrecept. Nee, je vat een beetje van die? Ja, oké, okay, sharp. Oké, okay, zit van die bij. Nee, die. Oké, okay, roer properly, roer om. Hey, ik zoek je flippen, zippen, klonten, nee. Ah, nice coming.

icy compel. En die onschuldige dag het ons nachts gevuld van wijkjes en blommen. Ons het smara gespeeld en heel vergeet

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.